0: Hallo, hier Peter de Vries. Ik hoor Pirate Time, Piratentijd, op de zender van goede alternatieve muziek. Met Guman Lienhard, op de Watson Radio 96.5.
1: En u hoort het, Bob Dylan met Lady Lady Lay.